0: 105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt. Radio Aalsmeer.
1: No matter what, no matter what, you got.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Modjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot lokaal 31 graden.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen- en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Dat vind je alleen bij ons.
1: Bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben

toekomst. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan niet.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is de kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werden bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Luister ook Radio Aalsmeer via onze website radioaalsmeer.nl.

0: Bedankt.
1: Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. De lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobby. De ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens de Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LGBTI-rechten zal erkennen. Het weer, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Ook al, volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen.

0: Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte er bij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer er nog, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan.

0: Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, zonder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter. Yeah.

merkt er niets meer van. En als je vraagt hoe komt het nu, dan antwoordt ze vol pret. Mijn jongen houdt mijn handen vast en steeds mijn mond bezet.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op in volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Lekker Hollands. Met Dennis Wijnhout.

Ja hoor, tot aan de klok van 2 uur is dit en meer. Lekker Hollands. En ja, leuk dat je erbij bent. Leuk dat je me aan hebt staan. Leuk dat je me op Radio Aalsmeer hebt afgestemd. Want de komende 2 uur, ja, die zitten natuurlijk weer helemaal vol met Nederlandstalige muziek. En ik ga er proberen een beetje, ja, die zomerse platen eruit te zoeken. Die eerste was al helemaal, ja, dat is eigenlijk, ja, eigenlijk is dat gewoon de zomerplaat van 2026 geworden. Hè? Ja. Rutger van Barneveld, die heeft het weer geflikt, om het zo maar te zeggen. Zwoele zomernachten, dat is zijn nieuwe plaat. En hij gaat er nog heel goed mee de hitlijsten in. Het ongelooflijke, het is niet normaal. En al, overal wordt hij al heel goed meegezongen. Dus dat was een lekker zomers plaatje. En ik noem het dan gewoon, zeg maar, de zomerplaat van 2026 natuurlijk, ja. Oké, straks heb ik, als het goed is, het eerste interview. Hij is alleen nog niet binnen. Dus we gaan even kijken hoe we dat gaan doen. En anders moeten we natuurlijk kijken of we het via telefonisch kunnen doen. Dat zou misschien ook nog kunnen. Maar we wachten nog heel even af. Misschien dat hij onderweg is, dat hij bijna hier is. Dat zou nog kunnen. Ik weet in ieder geval dat het een hij is. Maar wie het is, ja, dan moet je gewoon even blijven luisteren. Dan hoor je vanzelf wie dat is. Tijd geworden voor de volgende en uit de jaren 80. We gaan gewoon even terug naar de jaren 80. En de volgende plaat is van Drukwerk, zei ze met Caroline.

0: Hey Dennis.
1: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
2: Nou, het wordt zeker zelfs de allerhoogste tijd voor een interview. Maar hij is aangekomen. Hij is hier in de studio. Het is Harold Mieger. Een hele goede middag.
3: Goedemiddag, we zijn er hoor.
2: Even dicht bij de microfoon. Ja, leuk. Was het ook een beetje druk op de weg?
3: Het was druk, maar ik moest een eindje rijden. Want ik had vanmorgen nog een interview in België. Dus het was even
2: België.
3: Vliegen.
2: Oh, dan is het. Ja, dan ben je wel, ja, dan ben je wel even onderweg natuurlijk. Ja, maar dat is. Hoeveel kilometer zo ongeveer? Van hier naar.
3: Dat zal rond 100 zijn. Maar ik moet natuurlijk. Het is druk en dan ben je gewoon langer dan anderhalf uur onderweg natuurlijk.
2: Dan ben je wel even. Ja, precies. Dus het was een beetje strak gepland deze.
3: Maar dat geeft niks. Het is goed gekomen. Ik ben
2: het is
3: er.
2: Goed. Je bent er. Dat is het belangrijkste. Dus we gaan het gewoon straks hebben. Sowieso hebben over jouw nieuwe plaat. Want daar kom je natuurlijk voor. Maar we willen natuurlijk eerst even wat meer van je weten. Zoals, ik vind altijd de leukste vraag. Hoe is het allemaal begonnen? Hoe is jouw zangcarrière begonnen?
3: Nou, het gaat al 32 jaar terug. Op mijn eigen bruiloft. Want toen speelde bij ons een bandje. Dat heette De Toendra's. Dat ken je misschien wel van vroeger.
2: Zeg maar heel even niks. Ja,
3: nee, maar goed. Ja. Wat later op de avond, daar zullen we ook geen filmpjes van gaan vertonen, heb ik een liedje gezongen daar. Hoerend hart, toen de tijd.
2: Hoerend
3: hart van Normaal.
2: Ja, hoerend hart. Ja, precies. Ja. Ja.
3: Ja, zo is het begonnen. Dus, en toen gaan we bij die gasten thuis op visite en die hadden zo'n keyboard in de kamer staan. Ja, en dan begin je een beetje te zingen en zo ben ik erin gerold.
2: Oh, wauw. Dus eigenlijk, Oerend Hart was eigenlijk het eerste plaatje wat je voor het publiek deed, zeg maar. Is liedje.
3: Ja, klopt inderdaad. Ja, eigenlijk wel,
2: ja. Ja, dat is wel gelijk. En was je toen ook was het toen ook een beetje boerenmensen, zeg maar?
3: Nee. Het was gewoon een random. Het was onze bruiloft, ja. En
2: jullie zijn niet van boer afkomstig, zeg maar?
3: Nee. Dat is helemaal niet. Maar wij vonden dat toch gewoon een leuk liedje. En omdat ik vroeger zelf een BSA heb gehad. Vandaar dat we dat liedje natuurlijk goed kenden.
2: Dat is het, precies.
3: Dus dat.
2: Ja, oké. Wauw. Ja, en wat is op dit moment jouw grootste optreden geweest? Heb je ergens...
3: Ja, afgelopen zaterdag heb ik bij Persoon NL gedaan. Dus 4000 man. Dus stond in de line-up net voor André Hazes. Dus dat is aardig wat, hè?
2: Dat is wel heel mooi. Dus ja, eigenlijk in het volprogramma van André Hazes, om het zo maar te zeggen. Eigenlijk,
3: het leek een beetje wel. Maar het is, er gebeurt heel veel momenteel. En ik laat het maar komen. We zullen wel zien.
2: Ja, leuk. Heb je nog dromen?
3: Tuurlijk, hebben we allemaal. Hè. We zullen misschien een beetje hoger klimmen op de ladder.
2: Ja.
3: Maar eigenlijk loopt het nu heel goed hoor. En ik mag niet klagen voor een artiest van mijn genre.
2: Kaliber, zeg maar. Ja, ja,
3: en, ja. Bedoel, want er zijn er zoveel natuurlijk die graag in dezelfde vijver willen vissen.
2: Ja, maar, precies. Ja, je ziet dat nu weer al. Het is fantastisch. Wat je net ook zei natuurlijk, wat je net aangaf. Rutger van Barneveld, die heeft er ook hard voor gewerkt. En komt hij ineens met deze plaat. Met deze fantastische plaat. Het is wel, komt wel precies op het goede moment natuurlijk ook.
3: Absoluut, het is een knaller, hè?
2: Ja, het is fantastisch. En we hopen natuurlijk dat zangers zoals jij dat ook gaat gebeuren. Dat je plaat in de top komt.
3: Ja, dat willen we eigenlijk allemaal natuurlijk. Maar dat kan ook niet eigenlijk. Want er is zoveel op de markt.
2: Dat is waar.
3: En er zijn altijd maar enkele die een plaatje krijgen. Want die keuze is gewoon reuze.
2: Precies. En ik denk dat je dat bekendheid ook wel een rol speelt natuurlijk. Zoals Rutger is natuurlijk ook wel bekend.
3: Absoluut. Maar die werkt ook hard. En je moet er wel wat voor doen. Want als je op de bank gaat zitten en maar wachten, dan gebeurt er niks.
2: Nee, precies. Maar jij bent ook wel lekker bezig. Doe je van alles? Bruiloftenpartijen, bedrijfsfeesten, noem maar op. Je komt op de gekste plaats ook.
3: Ja, absoluut. Ik kom ook gewoon bij de mensen in de achtertuin. Het maakt allemaal niet uit. Overal bruiloftenfeesten. Inderdaad, braderieën. Ja, je kan het zo gek niet bedoelen. We rijden erheen.
2: Ja, eigen geluid. Eigen geluid
3: Ik heb altijd vaste geluidsmensen bij. Ik heb wel eigen geluid, maar ik ben... Uh, ik ben uh, vorig jaar ben ik geopereerd. Dus ik heb een kunstheup. En die moet er een keer uit. En toen ging het niet helemaal goed. Dus ik heb er heel lang uitgelegen. Dus sjouwen is een ding geworden.
2: Okay,
3: dus ik heb nu gewoon geluidsmensen die meegaan.
2: Ja, precies. Nou ja, lekker toch. En lekker je vaste ploeg. Ik denk dat dat wel echt lekker is altijd.
3: Absoluut, ja.
2: Dat zeggen de meesten. Dat is ook wel zo. Want die weten precies hoe ze in moeten spelen op jou. Hoe jij het wil ook, zeg
3: die
2: maar.
3: Die weten precies hoe we het wil hebben, inderdaad. En dan is het van begin tot eind gewoon goed. En dat is heel belangrijk. Ook voor een klant. Ja. Dat het lekker klinkt en dat het goed binnenkomt.
2: Juist. Hey, we gaan even een plaatje tussendoor doen. Je zei eerst, je hebt hem al gedraaid. Dat is ook zo aan het begin. Dat is een beetje jouw favoriete plaat op dit moment. Maar je zei ook een andere. Waarom deze? Dit is natuurlijk ook een hele goeie. Maar heb je daar nog een verhaal bij?
3: Hij is gewoon sowieso goed. En Justin Wild, ik heb hem ooit een keer gezien. Toen die een tijd geleden. En toen was dit nog niet uit. En als ik het toen geweten had, dan had ik hem een schouderklopje gegeven.
2: Oké, we gaan naar de luisteren. Hier is Justin Wild. Natuurlijk, cheerio.

0: Jules de Wereld en Cheerio hier bij Radio Alsmeer, het programma Lekker Hollands, daar luister je naar. En ja, we zijn nog steeds in gesprek met natuurlijk Harold Miege hier in de studio. En ja, we gaan het nu natuurlijk hebben over jou, over jouw plaat, over jouw nieuwe plaat. Die heet, ja, het is vooral, tenminste, de titel is Frans en het liedje is natuurlijk Nederlands. Maar het is Parlez-vous français. Zo is het toch? Zo zeggen het toch?
1: Parlez-vous français?
0: Ja, precies. Ja, ja. Ben niet van de Frans. Frans is niet van mij. Dat is, maar ja, vertel. Hoe is deze plaats tot stand gekomen?
1: Ja, voor de mensen die mij kennen, die weten dat ik vrachtwagenchauffeur ben. En we rijden op Frankrijk. En dan kom je wel eens. Wij komen wel eens in de regio Lille in een kroegje. En die mensen, daar zitten heel veel Hollandse chauffeurs. En die eigenaar van die zaak draait wel eens een Nederlands liedje. Gewoon om de mensen een beetje te vermaken.
0: Ja.
1: En toen kwam dit op een gegeven moment een keer voorbij op Spotify. En toen dacht ik, hoe gaaf zou het zijn als we hier nou eens een chauffeursversie van gingen maken. En ja, zo is het idee ontstaan. Dan ben ik naar Stefan gegaan van Roodmuziek, waar ik mijn liedjes opneem. Dan zijn we rond de tafel gaan zitten. Ja, en die was gelijk enthousiast. Just,
0: dus, ja, ja. Oké. Okay. Je had zo echt zo gelijk zoiets van, ja, hier moeten we, ja, hier moeten we wat mee gaan doen. Dit is wel echt een super idee.
1: Ja, absoluut. En ik had niet verwacht dat dit resultaat zo veel reacties op zou leveren. Dat had ik eigenlijk niet verwacht.
0: Oké. Okay.
1: Ja, wat ik al zei, buiten de uitzending om, maak al een tijdje muziek. En in allerlei verschillende stijlen, want ik pind me niet aan één genre. Maar dit is wel heel erg leuk geworden.
0: Ja. En wat kan je het een beetje beschouwen als wat voor soort? Is het een beetje... Ja, het is niet echt vrachtwagenchauffeur.
1: Het is geen... ik denk een beetje pop. Een pophoek, yeah? Denk ik.
0: Okay.
1: Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik het in zou moeten plaatsen. Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Oh, okay.
0: Ja, maar overvallende vragen moet ook kunnen natuurlijk.
1: Ja, leuk. Ja, zeker.
0: Maar toen je toen op een gegeven moment dus de demo kreeg, hoe was het gelijk zo van, maar dit is hem.
1: Kippenvel, ik vond het echt helemaal geweldig. Maar toen wist ik al hoe de clip eruit moest gaan zien, want doordat ik dat nummer hoorde, dacht ik, we gaan gewoon filmen in Frankrijk met de vrachtwagen, in kroeg, op de autoroute. We gaan overal filmen met drones en weet ik het allemaal.
0: Ja,
1: ja, dat is een clip geworden. Dat is echt helemaal geweldig.
0: Fantastisch.
1: Echt een drukkersclip.
0: Ja. Oh, maar je was dus al in Frankrijk, hè? Toch? Of,
1: nou, we hebben speciaal dat cafeetje gereserveerd. Die mensen gaven ons toestemming om daar de clip op te nemen.
0: Ja.
1: En in die regio te rijden met de vrachtauto. Dus mijn baas heeft ervoor gezorgd dat ik daar vrijdagsmiddag terecht kwam met de auto.
0: Oh, wauw.
1: Dus, die konden we gewoon heel de middag gebruiken.
0: Ja.
1: En s'avonds daarna nog een heel groot feest gegeven daar. Geluidsmensen, videomensen naar Frankrijk laten komen. Heel de reuter.
0: De hele mikmak.
1: Heel mijn vriendenclub zat in een hotel daar. Het was een groot feest geworden.
0: Wauw, ja, dat is toch fantastisch. Ja, ja. Maar dat is... En dat staat natuurlijk ook allemaal op beeld.
1: Ja, toch? Absoluut. Ja, dus het straalt er ook echt vanaf. Als je die clip bekijkt, dan zie je dat wel.
0: Ja. Fantastisch, wauw. En dat is wel het mooiste van een clip. Het is dus niet echt geregisseerd. Het is echt wel een beetje los. Gewoon lekker een beetje natuurlijk gegaan, zeg maar.
1: Ja,
0: of niet? Toch?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja. Maar niks is mogelijk zonder de steun van thuis. Maar dat weet je misschien ook als beste. Je kunt nog zomaar zo'n leuke hobby hebben. Maar als je geen steun hebt van de achterban... Gaat het niet werken.
0: Dan gaat het niet werken.
1: Nee, zeker niet in combinatie met werken. En dan de drukke weekenden. Dus, maar gelukkig heb ik dat.
0: Ja, nou heerlijk. Heerlijk. En dat is wel... Dat is het lekkers wat je is. Mooie en goede mensen om je heen. Die jou goed steunen. En waar je ook een goede band mee hebt. En natuurlijk ook, ja, wat wil je zeggen? Vaste geluidsmensen, vaste producers ook, denk ik. Alles één team. En dat is het lekkerste gewoon. Zo hoort het ook.
1: Ja, en dat werkt ook het lekkerste. Ja. En dan ken je elkaar door en door. En als ik dan een idee heb, dan weet hij al wat ik wil.
0: Dat bedoel ik. Daarom. Ja. Dus dat is helemaal top. Hey, ja, we gaan hem straks natuurlijk draaien. Maar we gaan hem niet alleen draaien. We gaan ook de clip mee laten draaien.
1: Oh, kijk, hartstikke leuk. Ja, leuk.
0: En je zei het al. Ja, die is dus opgenomen in Frankrijk. Dus mensen zien dus een stukje Frankrijk gewoon straks. Dus dat is fantastisch. Voordat we daar naartoe gaan, zijn er nog leuke toekomstplannen? Staat er nog iets leuks op het
1: Ja, 8 augustus komt alweer de volgende uit.
0: Zo,
1: want, we hebben, voordat ik vorig jaar geopereerd ben, hebben we vooruit gewerkt. Toen hebben we deze clipjes dus ook al toen gemaakt. En die alles opgenomen. Omdat ik wist dat ik er lange tijd uit zou liggen.
0: Ja.
1: En ik wilde graag iets hebben voor als ik terugkwam. En dat is gelukt, zeg maar. Dus, dus 8 augustus komt de volgende alweer uit. Ja.
0: Wauw.
1: En dat is iets voor de jeugd.
0: Ja.
1: Want ik maak van alles. Dus dat wordt een beetje in de hardstyle hoek.
0: Oh, dus,
1: alles is mogelijk.
0: Ja, precies, precies. Maar nu is wel wel een Nederlands plaat natuurlijk, maar dan in de hardstyle versie.
1: Ja, absoluut. Zeg maar. Het mooiste wat ik gemaakt heb is met mijn kleindochter. Je zou het ooit misschien al een keer tegenkomen. Dat heet Geen Oorlog Meer.
0: Okay.
1: En het gaat ook over de oorlog.
0: Ja.
1: Want, kinderen daar eigenlijk toch wel... Ze horen van alles op school en zien het journaal. En er is heel veel aan de hand. En het is ook belangrijk dat het niet vergeten wordt. Van
0: precies.
1: Toe. Dus we hebben daar ook... Dat is, ik vind dat persoonlijk het mooiste wat ik ooit gemaakt heb. Alleen, het is natuurlijk geen vrolijk liedje.
0: Het is zeker geen vrolijk liedje, nee. Tenminste lijkt mij ook niet echt. Nee.
1: Maar 4 mei wordt het heel veel gedraaid op heel veel stations. Absoluut, En we hebben ook al opgetreden op dodenherdenking.
0: Ja.
1: Het is heel speciaal.
0: Nou, ik vind het ook wel heel erg mooi altijd. Dat op dodenherdenking dus kinderen wel eens aan het woord zijn. Dus dat ze een gedicht maken of een verhaal of een dingetje. Dat je denkt van, wauw, hoe ze dat... hoe dat speelt toch in die kinderen, hun hoofdje? Dat is,
1: ze beleven het heel anders. Hè? Ze zien het nieuws en ze maken hun eigen interpretatie van de beelden. En
0: dat klopt meestal toch ook wel voor.
1: Vaak hebben ze het gelijk. Die zouden er beter een paar in de regering passen en overal. Misschien wat minder problemen hebben.
0: Ja, precies. Ja. Misschien dat het dan al wat beter gaat, zeg maar. Maar je weet het niet. Maar, waar kunnen mensen jou blijven volgen? Dat is ook wel heel belangrijk.
1: Ik ben heel actief op de socials. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Alle video's staan op YouTube. En je kan ook merken, hoe ouder de video, het wordt steeds beter, zeg maar. Ja, we worden steeds professioneler. Ja. Want je begint ergens. Ja. Mijn eerste single was Dolores. Ik heb misschien wel
0: dat
1: plaatje.
0: Dat is precies een bekende plaat. Ja.
1: En die heeft het heel goed gedaan. Daar ben ik mee de picture gekomen. Dus absoluut.
0: Oké, top. Hij staat op dit moment helemaal voor je klaar. En je mag hem zelf aankondigen, zou zeggen. Ga je gang?
1: Ja, lieve luisteraars, madame, monsieur, hier komt hij dan. Hè? Onze nieuwe single Parlez-vous Français.
0: Oké, bedankt. En tot je volgende single, zou ik zeggen.
1: Dankjewel voor de tijd.
0: Hoi.

0: Ja hoor, en dat was het nieuws van Ferry de Lits. En wie zit er nog meer allemaal bij? S-H-A-Q. S-H-Q-Q, of zoiets. Nou ja, dan die rapper die erbij zit. En dit was Bago in Monaco. Ja, dan is het tijd geworden voor het volgende interview. En we gaan eens even kijken of we contact kunnen leggen met... even kijken, Mike Kanders. Want hier heb ik ook weer een nieuwe plaat gemaakt. En ja, daar willen we natuurlijk alles van weten. Dus ja, bij deze gaan we natuurlijk eens even kijken of het gaat lukken. Ja, ik was nog eventjes het nummer aan het intypen. Dus vandaar dat ik ja, dat het even zo was. Maar goed, daar gaat hij dan natuurlijk.
1: Hey Dennis.
2: Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Nou zeker, en we gaan dus, wat ik al zei, contact leggen met Mike Kanders. En even kijken of het goed gaat. Ja, kijk, dit is in ieder geval, dit zijn de goede geluiden.
3: Bye Mike.
0: Hey Mike, ik ben Dennis, Radio Aalsmeer. Een hele goede middag.
3: Hele goede middag.
0: Hoe is het ermee?
3: Heel goed, met jou?
0: Ja, hier ook. Hier gaat hij ook hoor. Lekker. Ik zit lekker in een studio met een lekkere airco.
3: Ja, dat is heel belangrijk.
0: En waar zit jij? Waar zit jij op dit moment?
3: Nou, we hebben een andere woning gekocht. En wij zitten in de tussentijd zitten wij in de staakcaravan. Dat is gelukkig ook een airco. Dus dat is wel een voordeel.
0: Kijk. Had je die expres zat hij er alleen in die caravan?
3: Nee, die heb ik laten plaatsen. Want met dit weer toch wel noodzakelijk.
0: Lijkt mij wel, ja. En zeker in de staakcaravan. Dat smelt je helemaal weg, denk ik.
3: Ja, precies dat.
0: Want die is natuurlijk van, wat is het? Meestal wel aluminium gemaakt of zo, geloof ik. Toch?
3: Ja. In ieder geval een plat dak. En als de zon op schijnt, dan
0: dat is snel. Ja. Maar je zit wel bij het water, denk ik, of niet?
3: Ik zit bij het water, dat
0: ja,
3: klopt.
0: Precies. Daarom. Dat dus je krijgt zo plomp in springen eigenlijk, zeg maar. Dus,
3: dat is helemaal... je zit op tijd bij het water om af te koelen. Dus dat komt
0: daarom.
3: Helemaal goed.
0: Kijk, dat is helemaal top. Ja. Hé, voor mij hebben we vast elkaar natuurlijk al alles eerder natuurlijk wel gesproken. Maar toch ga ik die vraag nog een keer stellen. Ook voor de mensen die toen niet geluisterd hebben. Hoe ben jij begonnen? Hoe is jouw zangcarrière begonnen?
3: Nou, dat is ongeveer 11 jaar geleden. Toen zaten we met vrienden aan de bar in een plaatselijke kroeg. En dan, vrijdagavond deden we dan om de beurt een liedje zingen. Dus we zaten met z'n allen op de rij en dan om de beurt een microfoon. En toen de tijd kende ik elk liedje van Django Wagner. Ja, dus we zongen daar. Ja. En een aantal weken later kwam Django in die kroeg. Okay. En toen zei die kastelein, hier die jongen die kent elk liedje van jou en die wil een keer met jou samen zingen. Dus dat hebben we toen gedaan. En toen zei Django tegen mij, hier moet je mee verder gaan. Geef me je nummer. Dus van hem kreeg ik de eerste boeking en van 1 werd er 3 en van 3 werd er 6. En inmiddels zijn we 11 jaar verder.
0: Zo, ja, wauw. Ja, zo kan het lopen natuurlijk.
3: Helemaal leuk.
0: Helemaal lekker dat je eigenlijk op weg werd geholpen door jouw favoriete zanger eigenlijk, zeg maar, toch?
3: Ja, zeker. Een hele sympathieke man, Django. En nog steeds altijd contact mee.
0: Leuk.
3: Dat is gewoon heel erg leuk.
0: Jullie hebben mekaars nummers.
3: Ja, zeker.
0: Je kan natuurlijk altijd bij me aankloppen. Hè? Altijd advies vragen als je dat nodig hebt. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Eigenlijk is het gewoon, het is gewoon een vriend.
3: Ik ben al een paar keer met hem mee geweest naar optredens. En, dat is gewoon superleuk.
0: Ja, jullie zijn gewoon vrienden geworden, zeg maar, toch? Eigenlijk.
3: Ja, zeker.
0: Leuk is dat. Heb je ook wel eens voor hem gestaan of na hem op een podium?
3: Ja, ik heb ieder jaar zelf een concert wat ik organiseer, zeg maar. En daar is Django ook al een paar keer gastartiest geweest. En dat is gewoon superleuk om daar met elkaar te staan en dan een duet te zingen. En dat is gewoon superleuk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is zeker heel erg leuk. Fantastisch. Nou, hey, we gaan natuurlijk even wel over jouw nieuwe single. En die heet, Mijn Manuela. Vertel, hoe is deze tot stand gekomen?
3: Nou, ik zit natuurlijk ook al een aantal jaren bij Manfred Jong en Heerlis in de studio. En in die jaren natuurlijk ook wel een team opgebouwd. En ja, we zaten eigenlijk om de tafel om te kijken naar nieuwe muziek. Ja. En toen was ik eigenlijk aan het scrollen in TikTok. En er kwam een melodie voorbij. En ik zei tegen Manfred, deze melodie, daar moeten we iets mee doen. En ja, dat was eigenlijk een Pools liedje. Nog okay. Verder nooit gehoord. En,
0: ja.
3: Toen zei Manfred, dat gaan we doen en we gaan noemen Mijn Manuela.
0: Okay.
3: En daar hebben we eigenlijk op doorgeborduurd en daar is dit liedje uitgekomen en ik ben er gewoon ontzettend blij mee.
0: Ja, het was gelijk goed toen je de demo binnenkreeg. Als je zoiets van, dit is top. Dit moeten we wel maken.
3: Ja, zeker weten.
0: Ja, het was okay, ja, dat is ook wel eens lekker.
3: Toch wel een beetje toch in de mic Kander sound aan toegevoegd.
0: Ja.
3: En is best wel herkenbaar in de melodie, zeg maar. En,
0: ja, precies.
3: Ja, ik ben ontzettend blij met het eindresultaat.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar het is ook belangrijk, hè, dat de sound van jou erin zit. Want dan is het ook gelijk herkenbaar voor de mensen natuurlijk, toch?
3: Ja, precies. Ja. En het is gewoon met de live instrumenten erin. Live saxofoon, live accordeon. Daar hoor je gewoon toch wel een beetje verschil in de muziek van tegenwoordig. Met toch wel de sound die nu in dit liedje zit. En,
0: ja.
3: Ja, daarom hoop ik dat die verrassend is voor de mensen die hem gaan luisteren.
0: Ja, precies. Ja, nou ja, dat moet er gewoon haast wel. Dat denk ik wel. En, maar je hebt hem ook al... ik neem aan dat je hem ook al gezongen hebt bij het publiek. Bij optredens.
3: Ja.
0: Hoe reageerden de mensen erop?
3: Ja, het is een heel pakkende refrein. En daar... het is heel makkelijk te onthouden. Dus bij de optredens, daar merk je gewoon dat ze hem heel snel meezingen. Ja, en ook als je kijkt naar de filmpjes, als je allemaal terugkijkt, dan zie je het publiek helemaal losgaan. En zingen vanaf het eerste moment al mee. En
0: ja.
3: Ja, dat is gewoon superleuk.
0: Ja, tuurlijk. Ik denk dat je dan zelf ook wel een soort van kippenvel voor krijgt. Dat mensen je op jouw plaat te keer gaan. Ja, leuk. Leuk, ja. Hey, we gaan hem hier een stuk te straks draaien. En we gaan hem niet alleen draaien. We gaan ook jouw clip mee laten draaien op onze tv-kanalen en de website.
3: Leuk.
0: Vertel, waar heb je de clip gemaakt?
3: We zijn naar Kootwijk Zand gereden. Daar hebben we hem opgenomen. Dat is een hele grote zandvlakte. Een heel mooi natuurgebied erbij. En daar hebben we hem opgenomen. Een auto erbij. Dus dan gaan we eigenlijk door... dan zie je eigenlijk aan weerskanten zie je zand en gaan we over de weg, word je gevolgd door een drone. En ja, het is gewoon een heel mooi, toch wel een hele mooie omgeving. En de videoclip ook is gewoon super gelukt. Ook al jaren bij Blue Motion Media, waar we hem opnemen. En ja, het is gewoon een echte Mike Kanner videoclip geworden.
0: Ja, precies. En is dit jouw idee geweest om daarheen te gaan en om het zo te doen? Of laat je dat altijd over?
3: We kijken altijd samen naar wat we gaan doen, zeg maar. En dit keer was het eigenlijk Cal van Blue Motion Media. Die zei, ja, misschien moeten we daar naartoe gaan. Daar kunnen we de mooiste shots nemen.
0: Oh, ja.
3: Het was prachtig weer die dag.
0: Ja, dat is ook belangrijk.
3: Het was nu eigenlijk. En daar hebben we gewoon in dat natuurgebied zo'n mooie shots kunnen nemen. Ja, het is gewoon een super, super mooie videoclip geworden.
0: Ja. Dat is ook belangrijk, want het kost niet altijd, het kost niet niks natuurlijk. Dus het heeft altijd wat voet in de aarde. Dus zo'n ding moet ook goed. De clip moet goed zijn. Net zoals het liedje.
3: Ja, het hoort er gewoon bij het hele plaatje. En ja, ik vind gewoon bij ieder liedje hoorde ook een videoclip. En dat is nu toch weer ook weer gelukt.
0: Ja, super, super, super. Ja, we gaan er zo naar luisteren natuurlijk. Maar eerst nog even, gaat er nog iets gebeuren? Heb je nog leuke toekomstplannen?
3: Nou, ik heb natuurlijk ieder jaar, zoals ik net al vertelde, mijn concert, zeg maar.
0: Ja.
3: Daar zijn we nu in de voorbereiding voor wanneer we dat gaan doen. En ook de gastartiesten die gaan komen natuurlijk.
0: Oh, ja. Ja,
3: voor de rest staan er gewoon hele leuke optredens nog op. De kermissen, de bruiloften, de tuinfeesten.
0: Wauw, leuk.
3: Noem het maar op.
0: Ja, en, leuk vooruitzicht.
3: Ja, zeker weten.
0: Ja, precies. Lekker een volle agenda en dat is natuurlijk de bedoeling. En zo hoort het ook. Dat is het lekkerst natuurlijk. Want je hebt ook wel eens, denk ik, op één avond meerdere of niet? Heb je, gebeurt dat ook wel?
3: Toevallig gisteravond hadden we er 4. En vandaag hebben we er 2. Dus het is gewoon een heel leuk gezellig weekend. Dus,
0: ja. En dan natuurlijk met het weer. Hè? Hoe dan? Ja, dat is toch fantastisch. Dat is toch heerlijk. Toch?
3: Ja, goed, met dit weer is heel leuk om te zingen.
0: Ja.
3: Maar we hebben ook een complete garderobe in de auto hangen om hem toch een 25 keer om te kleden op een avond.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wel weer zo. Ja, precies. Ja, ja, ja, ja. Want ben je ook zo iemand, want dat heb ik altijd zo van, ik zing ook wel eens, af en toe is het tussendoor, maar ik vind het altijd wel, als zanger een lange broek vind ik toch wel, en als Engels, beter. Vind ik toch wel beter staan, zeg maar. Als een korte.
3: Ja, zo zit ik er zelf ook in. Ik sta altijd in een lange broek.
0: Ja.
3: Gisteren heb ik toevallig één uitzondering gemaakt. Dat was een tuinfeest bij een zwembad.
0: Oké.
3: Okay. Ja, daar heb ik voor de eerste keer in 11 jaar een korte broek aan gehad.
0: Over je grens. Ja, je ging over je grens.
3: Ik ben het wel helemaal met jou eens dat het een stuk mooier uitziet als je gewoon met een lange broek komt zitten.
0: Ja, precies, precies. Want ik zie er heel veel hoor die dat doen. Die met dit weer met een korte broek staan. Ja, het is leuk en het is ook wel heel erg warm en dit en dat. Maar het is wel, ik vind het beter staan als een lange broek. Kijk, korte mouwen, kort overhemdje, wat dan ook. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat mag, dat kan. Maar een lange broek vind ik toch wel, ik weet het niet. Ik vind gewoon beter staan op het podium. Ja, ja, ja, ja. Nou, gelukkig dat jij het mee me eens bent. Even kijken hoor. Ik ga hem even helemaal goed voor je klaarzetten. En mag jij even vertellen waar mensen jou kunnen blijven volgen? Dat is misschien ook wel een hele belangrijke.
3: Ja, ik ben natuurlijk via social media te volgen. Facebook, Instagram, TikTok. Overal ben ik wel te bekijken. En ik heb natuurlijk ook een website. www.mikeanders.nl.
0: Oh ja, dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Ik denk op jouw website staat natuurlijk van alles. Daar staat alles, denk ik. Daar kunnen ze, als ze daar naar surfen.
3: Ja, daar staan een aantal evenementen waar ik te zien ben. Alle info die je over mij wilt weten, die kun je daar vinden.
0: Kijk, en dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, toch?
3: Zeker. Ja.
0: Mike, hij staat helemaal voor je klaar. Je mag bij deze aankondigen en zeggen, ga je gang.
3: Nou, gaan we dat doen. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor dit leuke interview. Hierbij is mijn nieuwe single, Mijn Manuela.
0: Oké. Hey, bedankt en tot je volgende single, zou ik zeggen. Hè?
3: Ja, dat hopen we.
0: Ja,
3: dat
0: toch? Hopen we tot de volgende keer. Leuk. Hey, hoi.
3: Fijne uitzending.
0: Fijne zondag. Jojo.
3: Belde. Hoi.

Ja, de nieuwste van Mike Kanders. Dit was Mijn Manuela. Ja, en dan gaan we natuurlijk straks verder met het tweede uurtje van Lekker Hollands. En ja, de eerste, als het goed is, is die onderweg heen. Ik kan die elk moment hier zijn. Het is ja, Boy van der Heijden. Hij, ja, we hebben straks natuurlijk een interview met hem. Om ook weer zijn nieuwe plaat. Ja, even alles ervan te weten natuurlijk te komen. Ja, precies. Oké, nou, ik zou zeggen, blijf er gewoon gezellig bij. Want we hebben nog veel meer de petto. En ook nog lekkere muziek. Ja, lekkere gewoon Hollandse, lekkere, fijne Nederlandstalige muziek. En ik probeer een beetje zomersachtige muziek te draaien. Dat is wat lekkers natuurlijk, toch? Ik zou nogmaals, blijf erbij. En tot aan de andere kant van 1 uur.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Lekker Hollands. Met Dennis Wijnhout.

Dat is wel een tweede uurtje van Lekker Hollands op deze 28 juni 2026. Ja, en leuk dat je er nog bij bent en dat je nog afgestemd bent op Radio Aalsmeer. Want ja, het komende uurtje zit ook weer helemaal vol met lekkere muziek. Lekkere Nederlandstalige muziek. En ik heb nog twee interviews. De eerste die had hij eigenlijk al een beetje weer moeten wezen. Maar ik heb hem nog niet gezien. Misschien, het is natuurlijk de warmte ook. Natuurlijk. Ja, precies. Dat moet ik ook wel een beetje toegeven. Ik zit hier in een lekker coole studio. En ik ga straks natuurlijk weer, boem, krijg ik weer een klap in mijn gezicht natuurlijk. Dat is natuurlijk wel weer zo. Maar het is, het is hier wel even lekker hoor. Oh, mooi, mooi. Dus hier wil je wel wezen hoor. Dus mochten de volgende die hier naar de studio is luisteren, toch? Het is hier lekker. Het is hier gewoon, het is hier goed te doen. Dus, perfect. Maar we wachten het gewoon even af. Kijken of die toch nog deze kant op komt. Dat het toch nog, anders doen we dat gewoon. Telefonisch, dat zou natuurlijk ook straks kunnen. Dat is ook geen probleem. Ik zei het al, we gaan een beetje Nederlandstalige, een beetje zomerhit-achtige plaatjes draaien. Net hadden we die van de nieuwste van Mike Versteeg en Hartslag van de Heupen, van Je Heupen. En dat is ook een hele lekkere, vind ik toch wel een beetje een zomerse plaat. Nou, de volgende zit ook wel een beetje zomers aan vast, vind ik, moet ik zeggen. Het is, we gaan even terug in de tijd, even naar de jaren 70. Dat vinden we, heb ik Imca Marina gevonden. Met Vino. Waar blijft de wijn? En die gaat zo. Ik vind het toch wel lekker een beetje Nederlandstalig, een beetje zomersklinken hoor.

voor Rob Drijs en Zondag. Ja, dan gaan we naar Gerrit Joling. Hier is hij met Mexico 2024.

Ja hoor, dat was die van Gerrit Joling en Mexico 2024. Ja, zijn versie van Mexico. Fantastisch. En het is ook echt wel een lekker plaatje geworden. Ja, ik had nu eigenlijk al lang een interview moeten hebben met Boy van der Heijden. Maar hij is, hij is hier niet. We zijn op zoek waar hij is en of hij nog wel komt. Maar we zijn ook aan het kijken of we contact kunnen leggen. Dat we het misschien telefonisch kunnen doen. Maar dat wordt ook een beetje. Het gaat een beetje krap worden. Want we hebben natuurlijk straks ook nog eentje. En die laatste, dat is ook wel leuk. Die heb ik ook al vaker gehad, volgens mij. Dat is Mike Appelhof. Ook hij heeft weer een nieuwe plaat gemaakt. En die gaan we straks telefonisch interviewen. Dus dat komt helemaal goed. Nou ja, en met. Ja, als het zo warm is, dan is het ook wel eens een noodgeval. Hier is Goldband.

dit blijft ook altijd een lekker zomersplaatje. Travassi en de wasmachine. Ja, en als we het over zomer hebben, dan hebben we het ook over strand. En wat dacht je van de volgende? We gaan even terug naar de jaren 60. Hier is Anneke Grunlo en Brandend Zand. MUZIEK

kan. Suzanne Freek. En dit was goud. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik was gisteren bij een feestje van een, ja, iemand met een beperking. En er was iemand die was heel, heel, helemaal gek van deze plaat. Of tenminste, van dit duo. Van heel dat duo. Ja, kom wel hoor. Is Gordon. En ik bel je zomaar even op. Ik heb

0: Ja hoor, en dat was Gordon. En ik bel je zomaar even op.
1: Hey Dennis.
2: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Jazeker. En het, ik moet gewoon zeggen, het derde en het laatste interview voor vandaag. Want de vorige is op een andere manier niet doorgegaan. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand was, maar misschien had ik niet goed in zijn agenda gezet. Dat zou allemaal kunnen natuurlijk. Dus die gaan we dan verplaatsen. Want we willen natuurlijk wel aan een plaatje willen we een natuurlijk wel een interview afwaar zitten. Ja, dat vinden we wel leuk. Dat is leuk. Dat is heel leuk. Oké, we gaan contact leggen met de volgende. En dat is Mike Appelhof. Kijk of hij wel opneemt ze zo. En of die het ook wel doet. Lekker. Ik hoor geen leuke geluiden. Dat is niet goed. Wacht, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Ja, toch?

Gaat u nou weer in de steek laten? Telefoon, oh jeetje. Ja. Natuurlijk. Gaat niet echt veel gebeuren, hè? Nee, nee, nee.

0: nog een keer dat. Kijk, dat is beter. Ja, dat is beter. Ja, dat zijn betere geluiden natuurlijk. Mike Appelhof, of die opneemt, dat zou wel mooi zijn natuurlijk. Nou.
1: Het spijt me, maar de persoon die je belt is niet beschikbaar.
0: Ja. Oh, oké.
1: Laat een bericht achter na de toon.
0: Oh ja, laten we. Oké. Zal ik hem nog één keer proberen? We gaan nog één keer proberen en kijken of dat dan... Of dat wel. Ik weet niet wat hij helemaal aan het doen is. Hoor.

0: toch proberen. Kijk, ja, misschien, ja.
1: Met Mike.
0: Hey Mike, met Dennis, Radio Alsmeer. Een hele goede middag.
1: Hele goede middag.
0: Ja, hoe is het? Hoe kom jij deze warme dagen... Ja, goed. Hoe kom je deze warme dagen door?
1: Niet te veel te doen. Niet te veel doen en niet te veel druk maken.
0: Nee, dat is het belangrijkste natuurlijk. Hè? Maar leg je dan aan het strand? Of bij een zwembad?
1: Nee,
0: of een terrasje?
1: Op de boot.
0: Oh.
1: Dat is altijd lekker.
0: Oh, en, je hebt een eigen boot?
1: En in de schaduw. Ja, ja.
0: Oh, ja. Oh, in de schaduw.
1: Of in de schaduw lekker.
0: Ja, ja precies. Ja, dat is, ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Hoor, met deze hoge temperaturen. Alhoewel, nu is het wel vrij bevolkt. Dus de zon laat zich niet zo heel erg zien. Schaduw is er genoeg nu. Toch?
1: Ja, daarom. Heerlijk. Ja, beter dan gisteren.
0: Ja, toch? Ja. Nou, het wordt komende week steeds minder. Steeds lager. De temperatuur gaat beter worden. In ieder geval voor ons.
1: Gelukkig wel. Ja,
0: want het is geen weer voor een blanke, zeggen ze wel eens, hè?
1: Nee, af en toe is het wel lekker, maar het hoeft niet elke dag, hoor.
0: Nee, precies. Ja, maar dit is ook wel een beetje te, hè. Een beetje hè, rond de, was gisteren, eergisteren, rond de 39 graden. Ja, dat is allemaal niks. Dat moeten we allemaal niet hebben.
1: Nee, dat is net too much.
0: Net iets te veel, ja, precies. Daarom. Hé, Mike, ja, we gaan het natuurlijk hebben over jouw nieuwe plaat. En die heet Menens. Vertel, hoe is het tot stand gekomen? Mike? Oh, ineens is hij weg. Oh, jeetje. Ik weet niet wat er gebeurde. Misschien drukte hij per ongeluk uit. Nou, we gaan het nog een keer proberen. Zo, ja.
1: Ben ik weer?
0: Ja, daar ben je. Ik weet niet wat gebeurt er nou?
1: Ik weet niet.
0: Je weet het niet. Ja, precies. Nee. Nou, ja, de verbinding, denk ik. Ja. Dat zou kunnen.
1: Dat denk ik, ja.
0: Hé, Mike, ja, jouw nieuwe plaat. Menens, zo heet die. Vertel, hoe is deze tot stand gekomen?
1: Nou, we hadden een schrijfsessie in Wisselhoort in Hilversum. Ik was iets te vroeg. Dus ik was aan de jongens aan het wachten. En toen kreeg ik een ingeving voor een melodie. Die heb ik opgenomen. Eigenlijk is dat de hele melodie van het refrein geworden.
0: Ja.
1: Toen zijn we gewoon die middag tekst erop gaan maken. En ja, zo is het eigenlijk heel snel eigenlijk ontstaan.
0: Oh, wauw. Dus het is echt in de middag is het helemaal rondgekomen, zeg maar.
1: Ja. Ja.
0: Dat is wel heel snel gegaan. Want ja, sommigen doen er wat langer over natuurlijk. Maar dit is, het is een hele snelle plaat geworden.
1: Ja, het is, hij lag er wel al een jaar ongeveer.
0: Oké, okay, ja.
1: Vorig jaar in juni hebben we hem geschreven.
0: Ja.
1: En toen heb ik ervoor gekozen om hem nu uit te brengen. Of ja, een maandje geleden.
0: Ja.
1: En toen met Sonic Solutions, die heeft geproduceerd. Ja, toen is de plaat nog wel even in een heel nieuw jasje gestoken. Echt een zomerse vibe erin gekregen.
0: Ja, precies.
1: Ja, die hebben hem ook wel helemaal afgemaakt, hoor.
0: Ja. Nou ja, zeker met deze tijd is het natuurlijk is het fantastisch als ze dat gedaan hebben. Hè? Een lekkere zomerse pijp. Ja. Ja, toch?
1: Ja, hey. Absoluut. Ja, heel blij mee.
0: Ja. En hoe reageren de mensen met je optredens?
1: Heel veel mensen om me heen die zeggen dat het tot nu toe de beste is. Ja, daar zijn de meningen nog wel over verdeeld. Maar iedereen, als ik hem live doe, dan gaat iedereen wel gelijk dansen. En het is gewoon een hele leuke plaat, denk ik.
0: Ja, is hij ook gelijk wel mee te zingen ook?
1: Nou, dat nog niet iedereen, maar dansen wel. Dus dat is ook een goed teken.
0: Ja, precies. Dat is, precies. Daar begint het een beetje mee. Hè. Dan op een gegeven moment, als je hem al wat vaker gedaan hebt bij de mensen, dan zingen ze hem ook gelijk mee, toch?
1: Ja,
0: dat komt helemaal goed. Hey, en bij deze plaat heb je nog geen clip erbij gemaakt, toch? Of wel? Nee, hè?
1: Nee, het is, nee.
0: Ik
1: heb bewust voor gekozen, want we hebben best wel dure videoclips al een keer al gedaan.
0: Ja.
1: En als je dat naast elkaar legt met de kosten en de opbrengsten, dan vind ik dat het een beetje overbodig is geworden.
0: Ja. Ik zelf kijk
1: nooit videoclips en ik denk de jeugd van tegenwoordig ook niet. Dus we hebben meer gekozen voor online content.
0: Ja. Nou, ze kijken wel videoclips, maar dan hele korte. Weet je wel, bijvoorbeeld Insta of zo. Dan is het allemaal vijf seconden swipe voor mij. Hè? Is dat,
1: We hebben een contentdag inderdaad gedaan met allemaal van dat soort video's.
0: Oh ja. Daar hebben we
1: meer energie en tijd in gestoken.
0: Dan het zelf. Nou, dat is misschien beter ook, hè, denk ik. Zeker voor de jeugd die het meeste luistert, die het meeste Nederlands taal, of tenminste in ieder geval muziek luistert. Is denk ik dat het toch het beste. Ja,
1: zeker.
0: Ja. Anders had ik hem namelijk gewoon mee laten draaien op onze tv-kanalen en de website. Jouw videoclip. Maar nu draaien we hem dan gewoon alleen. Dat is ook natuurlijk perfect,
1: hoor. Helemaal goed, toch?
0: Ja, toch?
1: Ja. Zeker, ja hoor.
0: Zijn er dan leuke toekomstplannen?
1: Nou, de release van de volgende staat alweer gepland.
0: Oh, kijk.
1: Dus die zijn ze nu aan het afproduceren. Dus die zal deze maanden ergens, of in het najaar, ergens in september komen.
0: Ja.
1: Ja, ik heb net mijn show gehad in mei en daar zijn we alweer mee bezig met volgend jaar.
0: Wauw.
1: Dus
0: ja, fantastisch.
1: Er komen nog heel veel leuke optredens natuurlijk. Dus genoeg.
0: Ja. Gelukkig. Ja. En jij streeft ook altijd naar twee plaatjes in een jaar, denk ik, of niet?
1: Ja, maar ik wil wel naar 3-4 eigenlijk.
0: Oh ja? Echt? Oh, wow. Ja, dat is wel, maar het is wel een plaatje. Wel een duur plaatje, zeg maar, toch? Niet?
1: Ja, het is niet gratis.
0: Nee, daarom.
1: Nee, maar dat is de investering die je voor jezelf moet doen. En,
0: dat is waar, ja.
1: Uiteindelijk met de optredens zal het zich hopelijk uit gaan betalen.
0: Juist, ja. En hoe vaker je eigen laat zien, hoe meer bekendheid je krijgt natuurlijk ook.
1: Ja, toch? Zeker. Ja, en als je iets meer uitbrengt, dan heb je ook meer kans op een hit. Zo zie ik het ook.
0: Zo is het ook. Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Er moet er gewoon eentje een keertje tussen zitten die omhoog springt. Zoals die bijvoorbeeld nu ook die plaat van Rutger. Ja, die gaat natuurlijk als een tierenlier, als een speer.
1: Ja, die gaat wel heel hard.
0: Dat is echt niet normaal.
1: Ja, dat is een droom voor elk artiest, denk ik.
0: Ja, toch? Ja. Nou ja, misschien met deze ga je lekker en dan komt het volgens mij wel helemaal goed. Ik denk het wel. En anders een andere keer. Het moet een keer gaan lukken, toch?
1: Daar ga ik wel vanuit. Ja, ik hoop tuurlijk. Het niet.
0: Ja. Hey, je mag hem bij deze helemaal aankomen. Hij staat helemaal voor je klaar. Ik zou zeggen, kondig hem aan.
1: Lieve luisteraars, bedankt dat ik weer in de uitzending mocht komen. Hier bij mijn nieuwe single, Menens.
0: Oké. Bedankt, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende.
0: Hoi.

Ja, Bluff en Nielson. En dit was natuurlijk Mannenharten. We gaan terug in de tijd. Naar de jaren 70. Hier vinden we de zangeres zonder naam. Hier is Mandoline in dit nieuwe solo lied van de Kruidenplukkers. Mandoline.

Zangeres onder naam Mandoline in Nicosia. Oké, we gaan naar de laatste voor vandaag. Volgende week ben ik er natuurlijk weer met een nieuwe Lekker Hollandse. Leuk dat je dan ook weer erbij bent. Dit is hier van Mart Hooghamer. We gaan nog even zwemmen in Bacardi Lemon.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. En op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. De Nederlandse top 10 met Meindert van der

0: Goedemiddag, van harte welkom bij een nieuwe editie van de Nederlandse Top 10. Het wekelijkse overzicht hier op Radio Aalsmeer van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. Nieuwe lijst ligt weer voor me, gedateerd zondag 28 juni 2026. De lijst van deze week heeft net als vorige week een stijger die met wel 6 plaatsen omhoog gaat. Hebben we daarmee ook een nieuwe nummer 1? Is de wekelijkse vraag. 1 plaat maakt geen kans meer. Dat is de plaat van Lil Kleine en Samuel Welte. 6 weken stonden ze in de lijst. De hoogste positie was nummer 4. Daar kwamen ze op binnen, maar daarna zakten ze alleen maar. Maak me nou niet gek. Stond vorige week nog op nummer 9. Deze week dus uit de lijst verdwenen. De lijst van vorige week, de top 3. Idly, Ronnie Flex en Frenna, populair, steeg van 9 naar nummer 3. 2 bleef 2, Another en 54 Ultra en Talk To You. En de nummer 1 van vorige week. Voor de 6e week stond hij bovenaan. Justin De Wild en Cheerio. Of dat deze week nog zo is, dat hoor je tussen nu en 3 uur. De nieuwe rangen en standen. Ik laat ze de komende 55 minuten aan je voorbij glijden. Met nu, meteen al, de eerste nieuw binnenkomer. En de enige nieuw binnenkomer. Die staat op naam van Martin Garrix. Samen met Ed Sheeran hebben ze een hit te pakken. Het nummer heet Repeat It. En komt deze week nieuw binnen op
1: nummer 10.
2: Nieuw in de Nederlandse top 10.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. Bijna 10 jaar lang zag het eruit dat dit Repeat It een van de best bewaarde muzikale geheimen ter wereld zou blijven. Martin Garrix en Ed Sheeran namen de eerste versie van hun samenwerking namelijk al in 2016 op. De Nederlandse DJ en producer draaide de track die toen nog Rewind Repeat It heette. Destijds ook geregeld in zijn sets, maar van een release leek het nooit te zullen komen. Er was jarenlang te veel gedoe tussen de platenlabels van beide artiesten, waardoor het onmogelijk was om de track uit te brengen. En inmiddels zijn we bijna 10 jaar verder en is het dan toch gelukt. De titel is wat ingekort tot simpelweg Repeat It. Martin Garrix en Ed Sheeran komen gezellig met z'n tweetjes gezamenlijk nieuw binnen. Weliswaar op het randje, maar hey, ze zijn binnen op nummer 10. Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It.
1: Nummer 9.

0: zeggen.
1: Nou, ze zijn al voorbij halverwege. De nummers 10 en 9 hoorde je. De eerste en enige nieuw binnenkomer op nummer 10. Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Repeat It. En 14 weken staan Suzanne en Freek

al in de Nederlandse top 10 genoteerd. Ooit 1 week bovenaan. Lange tijd stonden ze inderdaad halverwege op nummer 5. Maar vorige week zakten ze naar nummer 6. En deze week 3 plaatsen extra in de min. Ze zakken van 6 naar nummer 9. Zo duidelijk de nummers 8 tot en met 1 van de Nederlandse top 10. Maar eerst gaan we eens even een kijkje nemen in de tipparade.

0: een heel nederhop gezelschap bij elkaar. Ze nemen je mee naar de populairste badplaats in de Dominicaanse Republiek, Punta Cana. Het idee voor deze track ontstond op Curaçao. Ronnie Flex heeft een behoorlijk legioen om zich heen verzameld. Opererende als hip-hop collectief ADF doen mee in dit geval DJ Dylan, terwijl Dylan Fernandez. ADF Antje uit Rotterdam, de rapper met de opvallende naam Trap Money Biggie. Hij is geboren in Portugal in een Kaapverdisch gezin en verhuisde naar Nederland. Voordat hij kon praten werd hij een van de allereerste vrienden van Ronnie Flex. En dan is er ook nog Karel, de jonge R&B zanger en songwriter die in 2023 de Funex Talent R&B editie won. Punta Cana van deze grote nederopgroep is een tip voor de top 10 van volgende week. Snel door met de top 10 van deze week. De nummers 8 en 7. Ze hebben een plaatsje met elkaar gewisseld vergeleken bij vorige week. Slecht nieuws voor Nuano en Lil Kleine. 4 weken staan ze nu in onze lijst. Maar Ewa Safé zakt een plekje van 7 naar...
1: Nummer 8.

Antoon, is hij de enige. Nou ja, Antoon heeft al een hoop hits op zijn naam. Van Hallo en Hyperventilatie tot Beetje van mij en tot het eind van mij. En eerder dit jaar was hij was het eigenlijk ook wel weer meteen raak met de release van zijn succesvolle album Tot het eind van mij. En nu met dit nieuwe nummer getiteld De Enige heeft hij een echte zomerse banger gemaakt. En de track is geproduceerd door Antoon zelf en Alex Vasi. En heeft eigenlijk alle ingrediënten voor een klassieke Antoon track. Binnen no time kun je de aanstekelijke teksten meezingen. Antoon blijft iedere keer vette liedjes maken die heel erg meegroeien met wie hij is. De Enige is de perfecte opwarmer voor de festivalzomer. Een echte festivalknaller dus. De kans is dan ook groot dat Antoon de track deze zomer op zijn setlist zet voor zijn Lowlands optreden op de openingsdag. En dat is op vrijdag 21 augustus in Biddinghuizen uiteraard. Deze track, De Enige, pakt er deze week een plekje bij. Vorige week kwam Antoon nieuw binnen op nummer 8. Deze week dus één plaatsje hoger op nummer 7. Zo dadelijk de nummers 6 tot en met 1. Eerst gaan we maar weer eens een kijkje nemen in de tipparade. MUZIEK

We're all gonna make it. Jonna Fraser en Jacques Chirac. Een groot voetbaltoernooi als het WK levert stevast twee dingen op. Een golf aan optimisme en een poging om daar een passend nummer bij te maken. En dat deden Jonna Fraser en Jacques Chirac ook. Hun track We're All Gonna Make It is door de KNVB omarmd als officieus anthem van Oranje. Het nummer is tijdens het WK-toernooi rond wedstrijden van het Nederlands elftal al veelvuldig te horen. Het draait in dit nummer om een boodschap die ook goed past bij sport. Vertrouwen hebben in elkaar en geloven dat het dit keer wel gaat lukken. En muzikaal kiezen Jacques Chirac en Jonna Fraser voor een zomerse Afro House sound die duidelijk mikt op stadions, fanzones en volle terrassen. Het nummer is een van de tracks die deze zomer moet uitgroeien tot de soundtrack van Oranje. Het is bij ons in ieder geval nog steeds een tip voor de top 10 van volgende week. Even een kijk op de klok. En zo te zien hebben we nog wel een beetje tijd over voor nogmaals een kijkje in de tipperaden. En dan denk ik, nogmaals een WK-liedje.

0: We geven ze Jantje, aldus Gerard. Rood, wit, blauw. Gerard Joling. In samenwerking met sportzender ESPN. Ze hebben de handen ineengeslagen met deze WK-single Rood, wit, blauw. En met dit nummer zetten Gerard en ESPN in op een zomer vol energie, trots en verbondenheid. Met als ultiem doel het Nederlands elftal naar de wereldtitel zingen. Het nummer draait om saamhorigheid, trots en het gezamenlijk geloof in het Nederlands elftal. Met de bekende en aanstekelijke Joling-energie belooft het nummer uit te groeien tot dé muzikale bijdrage aan dit WK. Gerard zegt hierover: een WK-nummer moet je voelen. Het moet je meteen laten zingen, springen en juichen. Voetbal en muziek verbindt. En deze weken staan we met heel het land achter onze mannen van Oranje. Met alle Oranje supporters verenigd kunnen we laten zien waar een klein land groot in kan zijn. Aldus Gerard Joling. Ondertussen is zijn rood-wit-blauw nog steeds een tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan verder met de top 10 van deze week. Met nu een zakker. 7 weken staan Kevin en Roxy Dekker in de lijst. Jij hebt mij gaat 1 plaatsje achteruit. Ze zakken van 5 naar...
1: Nummer 6.

De bubbels die raken een beetje uitgebubbeld, zo lijkt het. In elk geval voor Kevin en Roxy Dekker. 7 weken staan zij in de lijst. Jij hebt mij zakt 1 plekje van 5 naar nummer 6. En ook voor Robert van Hemert samen met Donnie. Maar liefst 17 weken staan zij al in de lijst. Moet dat nou, moet ook een plekje inleveren. Zij zakken deze week van 4 naar nummer 5. Zo dadelijk, de nummers 4, 3, 2 en 1. Is er wat veranderd? Op het eerder podium hebben we een nieuwe nummer 1. Wat we nog wel te goed hebben, is die snelle stijger. Met maar liefst 6 plaatsen gaat die omhoog. Wie of wat is het? Dat hoor je allemaal zo dadelijk. Eerst gaan we nog even een kijkje nemen in de tipparade.

0: Samuel Welte en De Leeuw komt eraan. Terwijl in de Verenigde Staten, Mexico en Canada 5 weken lang wordt gevoetbald om de wereldtitel, is in Nederland de strijd losgebarsten wat de grootste WK-hit van dit jaar zal worden. Eerder hoorde je Gerard Joling al met Rood, Wit, Blauw en We're All Gonna Make It van Jonna Fraser en Jacques Chirac. Maar vergeet ook Samuel Welte dus niet. De 19-jarige zanger uit Utrecht nam in samenwerking met de KNVB en een lichtblauwe supermarkt als hoofdsponsor dit nummer De Leeuw komt eraan op. De track zit, net als een aantal spelers van Oranje, in de reclamespots van de supermarktketen. En die zie je momenteel veel op televisie en zijn slim rond de wedstrijden geprogrammeerd. Het WK levert Samuel bijna zijn 5e notering in onze Nederlandse top 10 op. Maar voor nu is het nog even een tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan rap verder met de top 10 van deze week. De nummers 4, 3, 2 en 1 staan op je te wachten met nu die enorm snelle stijger. Vorige week hadden we ook al zo'n plaat die enorm rap door de lijst schoot. Idly, Ronnie Flex en Frenna schoten vorige week van 9 naar nummer 3 met het nummer Populair. Staan zij deze week op nummer 1? Dat hoor je straks. Eerst die andere plaat die deze week 6 plaatsen omhoog gaat. Hij, en dan heb ik het over Robert van Hemert, hoorden we zojuist nog samen met Donnie en Moet dat nou. Maar hij kwam ook vorige week op het randje op nummer 10 nieuw binnen met zijn nieuwste hit, Zandloopster. Hij gaat dus als een raket 6 plaatsen omhoog. Hij stijgt van 10 naar
1: nummer 4.

0: vandaan?
1: Dat is dus de vraag. Waar kom jij vandaan? De Leidse zanger Robert van Hemert, die de afgelopen jaren uitgroeide tot een van de succesvolste namen binnen het Nederlandstalige genre, bouwt met deze plaat verder op de lijn die hem hits opleverde als Zoet, Zout, Zuur, Mona Lisa en Moet dat nou, samen met Donnie, die je eerder dit uur hoorde in de lijst op nummer 5. En de titel Zandloopster roept direct vragen op en laat ruimte voor interpretatie. Waar een zandloper symbool staat voor tijd, lijkt de titel te verwijzen naar iemand die voortdurend in beweging is en moeilijk vast te houden valt. En daarmee past het nummer goed binnen een traditie van Nederlandstalige liedjes waarin een bijzondere vrouw centraal staat. En net als bij eerdere successen als Mona Lisa, kiest Robert opnieuw voor een karakter dat de verbeelding aanspreekt en de rode draad vormt voor het verhaal. Vorige week kwam hij voorzichtig binnen op het randje op nummer 10. Deze week stijgt hij met wel 6 plaatsen op weg naar het erepodium. Naar nummer 4. Straks de nummers 3, 2 en 1. Is er wat veranderd aan de top van de Nederlandse top 10? Dat hoor je zo dadelijk. Eerst gaan we even terug in de tijd. En dat doen we met de inmiddels 36-jarige Niels Litooi. Voor ons beter bekend als Nielsen. Hij ging naar de Herman Brood Academie in Utrecht, waar hij zich specialiseerde in het rappen en het schrijven van Nederlandstalige popliedjes. In 2012 deed hij mee aan de talentenjacht De Beste Singer-Songwriter van Nederland van de VARA met BNN en 3FM. Hij won deze wedstrijd niet, maar scoorde vervolgens wel een hit met zijn zelfgeschreven nummer Beauty and the Brains. En nadat hij enige tijd kampte met een poliep op zijn stembanden, boekte Nielsen in 2013 eveneens grote successen met de singles Hoe, een duet met Miss Montreal, en Mannenharten, in duet met Bluff, gemaakt voor de gelijknamige film. Zijn debuutalbum, getiteld Zo van Ah Yeah, kwam uit in 2014 en bereikte de tweede plek in de Nederlandse albumlijst. En van dat album kwam ook de single Sexy Als Ik Dans. Het nummer stond vanaf begin september 2014 maar liefst 21 weken in onze Nederlandse top 10 genoteerd. Waarvan na 3 weken op nummer 2, ook 2 weken op nummer 1. Terug in de tijd, terug in de tijd.

0: Nielsen en Sexy As Ik Dans. De bijbehorende videoclip die werd opgenomen in Amsterdam op het kleine Gartmanplantsoen en op het Leidseplein. En eerst werd Sexy As Ik Dans van de nummer 1 positie gehouden door Dotan met het nummer Home. Maar toen het Nielsen toch lukte om op nummer 1 te komen, werd hij daar na 2 weken alweer vanaf gekegeld door Mr. Props met Nothing Really Matters. Dus stond Nielsen na zijn toppositie ook nog 8 weken op nummer 2 geparkeerd. We gingen terug naar september 2014. En dat deden we met Nielsen. En Sexy Als Ik Dans. Dan nu terug naar het heden. Zondag 28 juni 2026. Hoe ziet de top 3 eruit? Staat Justin de Wild nog steeds op nummer 1? Of heeft Another samen met 54 Ultra de toppositie overgenomen? En waar staan Idly, Ronnie Flex en Frenna? Vorige week stegen ze van 9 naar nummer 3. Waar staan ze deze week?
1: Nummer 3.

0: hoe dan ook wil ik je sowieso. Populair nummer, dit van Idly, Ronnie Flex en Frenna. Ze bundelden hun krachten voor deze track, getiteld Populair. Het nummer is een Nederlandstalige bewerking van de R&B-klassieker Superstar van Jamelia uit 2004. Al wekenlang ging een vroege versie van de track viraal op TikTok, waardoor de roep om een officiële release vanuit de fans enorm toenam. Het trio bracht het nummer uiteindelijk uit. En met deze samenwerking brengen de drie voormalige New Wave-collega's een herkenbare, nostalgische Zero's vibe. Een populair deuntje dus. Idly, Ronnie Flex en Frenna kwamen 2 weken geleden nieuw binnen op nummer 9. Vorige week stegen ze met 6 plaatsen naar nummer 3. En deze week blijven ze staan op het onderste treetje van het erepodium. Met z'n drieën blijven ze staan op nummer 3. En dan wordt het spannend. De vraag is elke week, wie staat er op nummer 1? Is het Justin De Wild nog steeds? Vorige week stond hij al 6 weken bovenaan op nummer 1. Maar ook Another en 54 Ultra zagen aan de stoelpoten van Justin De Wild. Oh, stonden zij met Talk To You al 2 weken op nummer 1. Maar hebben ze die nummer 1 positie deze week weten te veroveren? We gaan het nu horen.
1: Nummer 2.

0: De Nederlandse top 10.
1: Ook deze week is het ze weer niet gelukt. Another and 54 Ultra Talk to You. Ze blijven in hun 12e week staan op nummer 2. Straks de nummer 1. Eerst even een overzicht van de nummers 10 tot en met 2. Zoals je die het afgelopen uur hebt kunnen beluisteren. Eén plaats zat daar vergeleken met vorige week niet meer bij. Dat was die van Lil Kleine en Samuel Welter. 6 weken in de lijst. Piekpositie was nummer 4. Maak me nou niet gek. Stond vorige week nog op 9. Nu dus uit de lijst verdwenen. Eerste en enige nieuw binnenkomer daarvoor in de plaats staat op naam van Martin Garrix. Samen met Ed Sheeran maakte hij de plaat Repeat It. Hij komt nieuw binnen deze week op nummer 10. Slecht nieuws voor Susanna Freek. Nummer halverwege gaat keihard onderuit. Vorige week nog 6, nu naar nummer 9. Noano en Little Kleine, Ewa Safi, zakt van 7 naar nummer 8. En zij hebben een plekje gewisseld met Antoon, nummer de enige, stijgt juist van 8 naar nummer 7. Kevin en Roxy Dekker, Jij hebt mij, zakt 1 plekje van 5 naar nummer 6. En ook Robert van Hemert en Donnie zakken 1 plekje. Moet dat nou, gaat van 4 naar nummer 5. Wel de langsgenoteerde 17 weken in de lijst. Maar Robert van Hemert komen we nog een keer tegen. 1 plekje hoger. Vorige week kwam hij nog nieuw binnen op nummer 10. Maar Zandloopster, zijn nieuwe hit, stijgt met 6 plaatsen naar nummer 4. Dan de top 3. 3 blijft 3. Idly, Ronnie Flex en Frenna. Nummer heet Populair. En zojuist nog gehoord, 2 blijft 2. Another, samen met 54 Ultra, Talk to You. Dat betekent dat Justin de Wild nog steeds stevig in het zadel zit. 7 weken staat hij nu al bovenaan. En ook deze week is Cheerio de...

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden, maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer... Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
3: yeah. Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Lesma.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Le-

0: Je vindt ons op kanaal 5A.
1: Radio Aalsmeer.
2: De Midden in de Vlonders. Weggestoken tussen de sparrenbossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

wat doe er aan? Zie een zot geweld, dat valt het jongen niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij het deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn geen voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf. Schattig zij, met haar gat.
1: Een eeuw geleden.
2: Een eeuw geleden. Een eeuw geleden. Een eeuw geleden.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de 2e podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als 3e. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

0: aan op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer, het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde in de deelstaat Brandenburg werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Kieran Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooije is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markers lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. Brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: toch?
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de drie hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.